Geen tellen voor het blijft geluid. Hey, Apo Thomas Helmy. Die nummer her, die hebben we ufer med en Pepe de Lop her. Nyt remix premiere i aften. Det består nemlig The Undercover og den gamle klassiker op igen. The Baker Street.